0: Dette Ribe frekvensen di 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 te presenta avance di notizia a WO.
2: 88.9 Bo FM.
3: In verdad, nos finaliza eigenlijk aan het comienzo de juni. Nos finaliza e parte di inscripción para quel gruppo nuovo che tocca 24 de augustus. Y tengo visto que sumamente contento con la BAE. Recibí más o menos un de carrera de 45 anmelding de visa. Ja, bij spesie selectie procedure met die maas om 24 hoven koe ta punie pa kumsa 24 de augustus. Dus het is een bonita nummer, 24 de augustus. Dus de majorie die hoven dat hoven motiva. De laatste punten dan ainda tinko oor geregeld per parte di administratie, papeleo, kutu necessario pa start. Pero nosta klaar pa kumsa ngrubo, si. Cosa e interesse hopi, tinko bisko de laatste tempo nang e dasta ambe a baja a mas hopi mes. Correcto, mas young, ya, nos teko 17 anos, nos kutu ma hopin. Desa woki nana, nos ting varios grupo kutu desa kutu nosa kumsa ku 17 anos, e hopi nang ta, e grupo nang ta, hopi nang ta meta hopi young. Dus is hier kom ik daarheen, hoe ben ik kun niet, heb je registreerde aanja, majorie bij aan, leo, ook hier naar mij daarheen, hoe ben ik dat binti, plus om te bezig, per een groep, bastante die nang ta hopi jong, dus in dat wat ik nu zou gaan zien een bon move, pak ik cambia edad, pas op ik ja, maar die parade is aanja dan kunnen ze komen, zo vooral wat ik wil leren, plek dat ding naar vigor, hoe ben ik in 36, 37 aanja nooit een hopi keuze, en SVT jij hoor in een een keuze van nang, want wat ik dan ben ik hopi nang tam iti interes pa baye opleiding di arumil just di militar pero nang noting kisa si papel ina of nang noting edad erfaring etc. Dus ore nang tawag tam be SVT komo for traject mo di bisa kasi pa opleiding militar pa ore nang hasi SVT ore nang ora kota so ver kuno hay experience of ting edad tam be kuta exihi pa ko opleiding di arumil ore nang nang por drente selectie tam be dinan grupo wo kina nang sta bezo ko SVT 20 an nang start augustus tam be jesu di augustus na ka start kunan traject anya pasa mi tengo visa ku mi ta contento con esto viendo no sa mantiene 8 joven acaba por mi fase y ainda mi tengo 8 joven ku se tu costa bon otro luna na correcto na lo cabe final sumamente orgulloso di nan tami ya acaba por mi por favor que nan de grupo que nan ku ta bai fene misa mi tengo 3 joven ku ya acaba ta casi un pie había exacto un pie de avión rumo pa Kosovo pa kumsa ku nan opleiding militar tambe. Dus is het een paar bonita tamen kun deze paar jaar kapen nog staan ook hoe binnen koas SVT daar heb je opportuniteit tamen pas als opleiding militair dus meteen hoe bijzonder bij haar kitambe een groep te grandi die me moet je nou om te visa die me hoe binnen de SVT kun te beginnen korsau tamen pas komen ze opleiding militair.
4: Bom de gas besteed na de vostres sem las pas er even is een diwana eco gas 3 bo cilinder de 20 liber bashi paga solamente 27.50 e cambia sangue pa uno completamente yen eco gas tanque flepo san nicolás clampa servivo di geluna pa jabiara di 8 rima inter pa 5 ore tardi e già sabra di 8 rima inter di gugestu sordi per dia eco gas economico rapido e confiabile.
1: Radio Bogia 88.9 presenta un avance di notizia a WO. A che ora más notizia a WO?
5: 88.9 Bo FM.
0: Votaribe frequenza di 88.9 Bogia FM.

0: Zus Juliet, a dona mi mama les.
1: Moet je aan die meentje?
0: Het is jouw mi mama Marietje.
1: Marietje.
0: Mi mama ben van je zee, Zus Juliet, te keer erbij. Die bonaire lebien. Aan de korre, dan is dat topé.
1: Dat jong wat romaans ongeleid, is een
0: rubiano. Een rubiano.
1: Met de korre zijn namen?
0: Aan mij dat bij zijn Dominicus College, aan de oren schoolkaba, met dat bij Roze College, maar mi bom bleef met mi bezinnen.
1: Ah, wel.
0: Ja, mis dat bij kas.
1: Laat de bieber de kas
0: in. Aan de dekura inang, is Zus Juliet de bieber. Ante te sali incombinate, combinamento va mariche. Anto, che te corre mi mamma, te che te corre a mi, che men, e papo mira con generación te passa, de insegnanza pa iera, e docente non te bisa contami il gocco non te passa come ci dando in classe, come pote che da assombra, e pote che da assombra di e courage e durf con estudiante di avendia tin, con nos non tapa tin. So, je vrouw con meneer, con mancia respeta, je vrouw con die manan. E si aui mi sali, mi topa mai che la cleo un cammin hasta de recreación de un café de la menerla cleita y a me mi no poi a me mai che posso e nota sale di mi e respect botta topo io fra un lugo mener de lock bon poi a me e de lock no mener io fra pa sempre debi posto io fra debi mi promi io fra di erste classe mi poi a me e debi e vai. Pero si no han contado, el docente han dicho que muchos han dicho que hoy en día. Porque me dice, wow, está una otra generación, un otro costumbre, y cosa cambia, por tanto, mire otro, el rol, y es importante, ahora que nos entramos en la temporada de vacancia, está bom para reflexionar el rol que tres gente me está jugando de educación: mayor, el estudiante, el yo, el docente. E tres sin ser un buen team, pues puede seguro que el muchachito va a ir a buena escuela y este va a tener su reporte y su diploma mañana de su mano. A hueco de vacancia, está bom para reflexionar y pensar aquí, y na el docente, na, y a frau en la escuela, menina en la escuela, los que decían que están en vacancia, bom merecí, va a ir poco a poco, pero no podría parar y se preparar para el año escolar nuevo, con seis semanas, te pasa un mes.
1: Así es así. Pero un cosí, a hueco que mañana en pan, playa está quieto. Que men, el tráfico no da jam dentro en pan de playa para sobre no discol y merdía de mira mes cuesta que men bota de un flow de tráfico
0: más tranquilo
1: pero ayer tu gente que está un poco apurada en calle Emilio Cruz es la cosa hinca te conan a bin dal de je esa que está un accidente caso de en calle Emilio Cruz ya buen día mes cuesta tu casa en cámara auto también en cámara a liba je y aquí nanta caminda como te mira con el auto aquí te queda hinca y que men es en la que está plegada brother
0: el bloque es otro banda acá pero está el botín que para que pase
1: no yo voy a mangano
0: exacto
1: está mal perdido espera que te inseguro para cofre el auto que era darle el auto pasa un fijo así es un patrón
0: es un patrón
1: es blanco
0: sí,
1: es blanco
0: sí, es blanco te pasa fijo
1: y men es aquí tu accidente
0: aunque, que sucedió ayer aunque hoy en día pues aquí tu fijo baja man pasó a nuevo también
1: no, no, no, no sí me meto tiene un par y conocí dime que bien y hir auto ahora me topa nada a nuevo uno va a otro aquí no, así no más hir en aeropuerto ya bueno. Está bom, então. E agora, para voar com o acidente que sucedeu, está pouco por aí, é um de auto blow que está, ele calcula mal e a causa do acidente. Se você para mim, que está atrás de um auto de... Ah, mas quer dizer, auto de forense, atrás de um evento, mas não está assim. Mas esse é o acidente que sucedeu ayer. E também, tem um turista não, que não tem respeito. E aqui não me apunta agora que onde a DTP está com seu controle. Você não tem outro não, que você vai fazer controle de área de, por exemplo, um lugar mais fácil, me. Buxiribana. Está estacionado, você está estacionado, não? Bom, mas você vai molestar somente a companhia não, que tem V, of MFV. Mas agora vamos mirar um turista, um UTV, chega de cima. De área aqui. Anto correndo tem 90% que está turista. Anto botou com seu A número, mas é um A aqui com A 68553. A decidir com Riba, com Cutá, está subi Wattivos Boulevard, caminha com peatão e ciclista, mas te move. E não tem respeito. Também delante, ele disse: Lora, aqui está Mandrechi, subi, você é na que corre, turista está, ela hira UTV, A número, hira UTV com A número, um pareja turista. E assim o que ele quer. Não vai não com uma bicicleta, mas você quita o pé para evitar que não te dá. ma cop che mi chiamano anto e sa che non può e sa che non può e a chi non sta camminando con dei tepedi un ruolo può grita sapatia per pami può non funziona te tabane con può un te mes può stiamo con questa molestia o te vei compagnia non te ex tu rende e sa che non
0: con ta cosa segundo mi spit non rave come per segundo mi dei tepedi non ti autorità parte di con a se te polis
1: a vale ore ora vai polis e te bisavo dei tepedi hai una cosa che vai
0: e te biro io sin mamma però según a mi
1: però fiesta sì che sì
0: sì según a mi per sei o pibia ora con il control policial nante invita dei tepedi per join però dei tepedi te attende solamente con o taxi tours eccetera però e annum según mi che o sea, sì, mio amico Riccardo Merlo sta mirando no? È esperto di traffico e por contestar, non si sa che secondo me ora che hanno messo ora di taxi pirata dei tipi secondo me non ti ho autorità per combattere taxi pirata perché ancora è tempo già da ex polizia forte per essere come polizia barrio per correre tra i taxi pirata non parano multa non eccetera
1: papi è questione di auto cammina da bici che si non si paga che con e sa che dai può passare può fare auto qui e veicolo qui potrebbe essere
0: bahure
1: di chi
0: quanto può pagare
1: giusto.
0: Anteriori, tabira un esunca, perché ti passano di multa. Nel momento che pare auto, un turista mi sa, no, pa, ma hure, te che mi paga tanto, ma mi hure, e vei wagen che si è un annumero. Mi stetti un multa, che bota baina esunca hure, e bota multe. Però non un multa di 100 florin, mi sa 5000 florin, un co alto.
1: E se passa, va con via, e va OM, quita
0: e vergunning di.
1: No, e vergunning non ting. So, se no, è d'accordo con A.
0: Però, hobby di nanti vergunning, andrò da hinga annumero me me, non siete vei con. Passo a botar na aeroporto e botar huur auto na aeroporto bom esti vergunning aeroporto onto bij lagabo huur bo un tent un boot babo huur veewagen siendo ko ta a nummer o aeroporto no te entidad bij controla ki auto botar huur a botar vergunning e sei si ton koko DTP mi se wa a ta tanto auto botin lagami mire nummer nan ting hobi di auto ni non te ni siguraro man che me è tipo di controlli o che ti un police na cabeza di DTP o un ex police na cabeza di DTP ta bomba pone mas geni den co autoridad con non solamente tava da police però come steta un boa o un buitengewoon afsporings ambtenaar pa por reik uit boete ko po schreef boete pa po doen een multa non solamente dan te heve pero doen een multa wa check un pari police bij ter beschikking die DTP ora e tiki police ko tins scarse dat kap op binku entidad di un traffico di police ko tap check e kon ki paso e candidati vei wagen an TO bo so vai check a DTP na bira hopi mas ke memme se di mas hand having mas control si no bato behind e lo curran aki di hende nan ko ta kota con core unde kota akiran bon po culpe compagnia di hur paso en manda na be core sini ta e turista ta mi sa un multa paso si na bo asi kuna New York bo pa si na Amsterdam bo pa si na Medellin e bo ta un multa bo po core ba fit spot of camino di peton ku un UTV pero e sa ki shon e discussion ku nos tin Aruba e mi sa ki ta si do lo mi sa ki ta fasioso pero nos mese punto nos mese tu cos tu bin na mundo tu ko kubira cubira fenomeno a nostro adopte che non che me abbiamo con quei steps con i bike con i scooter na rumor su 300 un team manejo un team lei e non è da worry
1: adesso sei in un parlamento non è così
0: e sei in parlamento mi si dedica a fare lei qui con un coco che sta buono nel 70 chissà se sta buono nel 90 un coco che sta popolare nel 80 chissà se una 2026 non può che me e pregunta da noi che ATV con UTV participa attivamente del nostro traffico o non sto guardando off-roading nel luogo di santo eccetera
1: ma non è che una persona che si pone barranca il governo sta a castigare il fulle pueblo
0: o buon che è off-road a bella te mi corri in bacaia o buon che è in bacaia mi sto in un spazio ora cammina di santo eccetera con una buona maneja e pide e baile e non si incohasi
1: ora ripeto capisco quello che non ti conta degli anni 70 o di ti conta però pones un promè è un promè. Va con cosa aquí. Es una que te jode interpretar ley de una manera. Es otro. Es aquí, no. Va con aquí. El vehículo aquí tiene un motor. Un atrapa la bicicleta para no correr. Y tiene un motor para pushar. Pero según la ley de misa, menos a según mi te interpreté, está motor de gasolina, diésel, etc. Es aquí un motor de corriente. No tiene gente para stop. Que ahora que anda subir camina, sin seguro, sin nada. Dale un auto a yo. E se não anda a correr, bacaia. Não tem número, não tem nada, free for all. E o que está passando? Então, ninguém já parlamentar não, e não. E quando não te interessa, não. Não está quase, somente política sushi, atacar outro. Essa aqui é o que o povo que a pessoa faz. Trabalhar uma lei, não. Caminho, botar. Trabalhar uma lei de tráfico. Antiquado nós tem. E baico é modernismo de tráfico que tem água de bacaia. Tempo já, mas roubo bicicleta. Agora que botar outro tipo de veículo, caminha corrente, motor, tá puxa e bicicleta. Escuta, não. Tu eres aqui, não, tá conan, que me te quer, que o parlamento me sabe algo. E não diz, ah, punta dentro de outro, atacar outro, ofender outro. Então, o povo mesmo que mira, se aqui está com o povo que mira a câmera de Bajé, por exemplo, também a digna de Bacaia, faz algo para pequeno que tem na Ficaia, e quando aqui, não me se paga balaste, não está ganhando placa, não está gire, não me se ganhando placa, não me se paga balaste. Aqui não dá para mirar com gente irresponsável, está subindo, roubando, ah, não, é muito, não, é bom por, ok, é bom por. Então, assim, não está com muito, não. Mas topa, mas mira com corrimento de 4 reis, muita não se está adiante, que não pode mirar quando subir caia, mas nada não passa, e subir caminho público. Então, isso aqui está com o... Mas eu comandei, o outro me separa, o outro mesmo passa, se aqui anda subir caminho com o escuto, meu meio caminho, vamos para o correr direito, corrimento, mas é louco, três macos, arriba um scooter. Ai, Deus, então... Então, ainda me mira com o parlamento, não dá para abrir o tema aqui. Essa aqui não está com o povo que é para o parlamento para abrir o tema. E com aqui, Camelena, bingo com, põe regra. Mas não, você não prefere atacar outro, lastrar outro. Esse aí é o nível de política novo, é política novo que nós temos aqui na Aruba. Mientras tanto, vindo um rato, riba, lo que está, outra notícia, gente não está mais contento com... pouco tempo aí nós anunciamos que dentro do de Maristela estava tá cheio de buraco. Então, nós temos de DIY a água, mas aunque não está um caminho público, mas é caminho de governo para fora, não vai, e não, nosso amigo de DIY vai handle neti e não atava buraco. Pero, agora tem um outro problema. Não é como, e não é como caminho com os grandes não está come, a que galinha não está direita. Vai me chamar, mandame para trás. Não é como, homem, qual que tu molesta? Não é como, homem, nem exal, onda e bieu, não. Vamos ver se a gente chama bieu, não. Como nos grandes, a mim também nos grandes, não. Está sinta como tu dia, Deus não me será ventana. Deus, e de compa sobre a o que está galinha não está direita, nem exal. Como nem exal de comer, nem o que aí come, galinha não está direita. Eu digo, não, pero qual é galinha não manda? Não tem weyer, man. Não está cabe ouro, não. Um galinha, a você gosta de galinha estobar?
2: Claro.
1: Well, ora você não cabe que galinha para riba, llama-nos, vim comer, porque o Pascal quer um galinha estobar, pero fresco de Maristela. Que bem, se galinha tu molesta, tem, a mim tem um amigo que chama Niño Modesto de Jesus. Bom amigo de mim, de dominicano. Ele chega a Ruba, ele queda 2-3 anos ilegal, tem beta Roy, Roy Laclay, com Roy Richardson de Feliz Memória, Icho Matos, um tempo também, Costa está correndo atrás de gente não ilegal também, Marlon Gomes também está correndo atrás de gente tempo já, ora que não passa de história para contar, de John G. E. Mastrat, está tendo trap, pensão ou ela, e não tem um trap de caminho, está eleco, vai arriba, está tendo gente morrendo, tempo morrendo dominicano. Então, tempo aí, começa, ninho também está modesto, também está ilegal. Está holandês, tem 30 anos com o passaporte holandês. Mas, é também para um pita estrada. Então, é também para um casco, ainda que tem zinho, não casca aí de outro. Então, ele põe, bloco está onde é DAC.
0: Jesus.
1: Então,
0: um bom vento aí,
1: eu dá. Migração, tempo aí, migração, também está 30, casa de gente, não? Mas, se você sabe, tanto ilegal também, bem, não está 30, vai. Então, esta para esta sali tempo da sali sali de mani pontão para ir para lá, pero tá tinha galinha de vizinho dono de casa vizinho de lado para trás mani tinha casa zinc, então enang esta para viva então tinha de galinha Roman, de um ano tu galinha acaba tu galinha acaba só na come tur e ainda me acorda me leu me disse a história aqui e tá acorda com bombom para poder buscar para fazer um job para algo me tá enang. Então, a galinha em algum tempo a desaparecer, passou. Dominicano, essa bom combate, mata uma galinha e sto bem. Agora, se temos 5 anos também, me tem mandado ninho, meu Deus, tem o SUS para você na Maristela, vamos a você com, tá atender com galinha, com tá molestiabo, anto, com um bom coço para comer. Esse aí tá na Maristela, mas o problema tá com e galinha da dentro, tem caminho nos grandes, não tá come, e também era maneira fastiosa, digo, se arrebentar, vira calor, etc, etc. Esse aí tem. Me tem outra boa notícia para você dar. Já domingo que passa, tem um time de U8 a coi campeão, não? Ela coi campeão, e tem um U8 que chama team, é um time de Santa Cruz. Aham. É um time de Santa Cruz, que vai representar Aruba, na Marion, Illinois. Estava para um torneio internacional, que está agora, tem um tour anha, vamos chegar de 8 anha. Team Santa Cruz Aruba, a Sali, subcampeão. E aqui na Bomira com um de Muchananga Dalo Homrón. Diferente de Muchananga aqui a Dalo Homrón. Diferente de Nang a Dalo Homrón. Anto, etc. Nos, eu não tenho conta com um bom estobá. Bom comida, estobá rubiano. Com gente de força. Anto come junk food so. Anto come bom. Anto, Muchananga de Santa Cruz aqui. A representar a Aruba. E Nang a Sacacara. E a Bahia final contra San Domingo. E des dois para quatro na Wega Caba e um de Nanco Tabata com a Hunga que não Tabata é Sunga Dale Homrona aqui, o Botawa que não está Nevan Rek Rasmei. Eita, ei, neto de Kenchi.
0: Ok,
1: Kenchi Biel, meu velho. Isso sei que a gente vai mirar bem. Mas aqui não vamos mirar com nós, mas não a saca cara de nós, Isla, da Team Santa Cruz. Com nang a hunga wega aya na merca e ah si un bon papel mucha dal home run mas ku undi nada dal home run eta undi nanta me ku a dal home run aqui saque bala ba foi estadio e ya bosa lega nos me sigi Pascal aqui po sobra mitawa ta na mo tem un information pasen si Pascal
0: ah bosa isso aqui.
1: No, me dejen la maldita para nosotros, que me enseguida tres minutos de correr y tapa.
0: Sí, imaginaba, o sea, que te tres minutos de correr, para caminar grande, y para tener para con estof, santo, te corre, bula fuera de tres, viendo delante, y tiré el auto corriendo su tras. Y con sushi, te salí, cae, mata, cae en la caminda, está importante para el manejador de tres.
1: ¿Cuántos vos me lo no?
0: Sí, gustame cuántos vos. Ahora vos te voy a transportar sushi para gente, hasta... sushi de mata, resti mata, como se Rosamonde, etc. Bom, mas você põe um tapa para o baque, Roman. Bom, mas eu martiro dentro do truque, ando sair de baixo. Mas o tour é stuff, é sushi data, que é daí para o Alto de Voz Boulevard. Então, gente, mas vai ser limpo. Mas eu como né, se o som não vira limpo, um toque vento está se limpo. Que men, está bom para ter em conta, que sabe aqui, manejador e truque aqui, você pode causar um molestro, não? Pode também ajudar outro causando molestia no outro. Que men, saquei todo um vídeo que nos saia de nosso ovo e o rei que tem turrão de comunidade de Aruba.
1: Ah, eu também, me está botando em área, Palm Beach, caminda, que e nada, mas nós temos um problema, nós temos um problema sério, onde que pode ir com a gente na maneira para nós, mas me dá bom, mandei para o meu bairro, Dorco, mas como digo, também tem uma ação, como é? Uma ação de nacional. limpeza nacional. Então, vai vir um dia 25 de julho, se comida cair em um jazabra, saque no teu lugar, anto, aqui não está caminhando com um bom momento para, por exemplo, a área hoteleira, põe 20 gente de cada um de um departamento, 20 gente de um hotel, e assim, juntos, assim, full área para fora de hotel limpo. Não propriedade limpa, mas tem zona de 50 metros leu. 50 metros leu de hotel, tá sushi e marroz. E quando é bom, turismo está cego, mas é qualquer que sushi não, nos mesmos rendem, não estou questionando, quizás turista também, mas põe vídeo, não? Para a gente, para boa que não, com quanto sociedade tem, com nossa grava água. Vai de 24 horas, botamos ir a tour, e conan aqui, com tem candidato de sushi que tem dentro da área, banda de Palm Beach Plaza. Hopi, sushi, butter, stool, também é um dump de banda. Ah, e de bem, a gente pode me mexer esse abo, tem um país na pecho. Pero con tiene un baque, lógicamente, baque tiene su dueño. Está en la loca. Pero vamos a ver sushi banijé, para ser baque no está divo, y están conmigo el sushi baque, no también que sushi abra la camenta a bow, está dentro de otra bow. Entonces, así no te llena y sociedad, turón de banda, blake, butter, saco, más ropa y sushi. Entonces, me quedo un buen momento para el día de nacional de limpieza, Aruba Uni. En el momento que Aruba Uni, nos por. Ahora que Aruba Uni, nos por limpia área nan, so ya para comentar con diferentes grupos, pat vende nan grupo nan di scout di hobby grupo, ahora está buen momento también para grupo nan di school, grupo nan deportivo, tu ende un grupo nan di hotel, sector privado, para dar un clean up completo. Hay 9 áreas como vende sushi. Que men, ahora para que piquinan, si sushi de casa, whatever, vai de 9 lugares que te voy a anunciar, que está pendiente, era día 25 de julio, y es un buen momento para nos dar un buen limpiar y para nos isla, de curar, donde está, pero para nos isla queda limpi, paso de casa, como comandé, copiante, pone 9 lugares como vos vende vos sushi.
0: Al final, vos te pides aquí, vos di, Juancho, vos te acuerdas de propaganda.
1: Limpi, limpi!
0: Propaganda, te la ruba, ya me pasa, para cuál detergente, de teatro, claro.
1: Manal.
0: Manal. Se comita manal. Te dice, ¿qué vos digo, Ancho? Antes te dice, limpe, limpe. Hopi, año pasado, año 80, me te quiere. Y tengo que mencionar que hago en Ornan de Mainta, tuvo lugar también una ceremonia, a mí lo consideré una ceremonia especial. Te invito a vale la pena para nos parar todo quieto, en el tipo de ceremonia y evento en Asina. Si tiene un curso que el último año no se logra en Aruba, de un hobby tema, palabra inclusión, inclusión que men inclusive van a incluir esto que quizás no tenemos cosas con nosotros, que es diferente de nosotros como parte de nuestra comunidad, ¿cierto? Incluir entran con otro orientación sexual, otro orientación religioso, pero también están que está en el grupo de personas en especial. Y de caso aquí entonces, un año pasado, un par de tiempo pasado, ministro Wendrick Cecilia, junto con Mark Figueroa de Aruba Ports Authority, anunciaron que un día kiosco delante del terminal crucero no suaf na playa, un día kiosco que vende souvenir, flanel, etc., recuerdo de Aruba, un día también para grupo y organización que atende con los géneros especial. Y nan a ministro anunciar que esto va a durar aquí, pero me será que da claro algún cosa, preparar el lugar, a ver en orden y mainte oficialmente el kiosco aquí a abrir oficialmente.
2: Ahora nos está celebrando la apertura de Inspiring Corner Kiosk aquí en la Welcome Plaza. Está un kiosk especial con un propósito especial para sobre todo lo que nos tiene aquí dentro de trabajar. Para nos clientes na sonrisa. Nos ha comenzado el proyecto aquí como un proyecto piloto en septiembre año pasado. Anto el resultado está un éxito rotundo. Danke na el líder anco guía nos clientes na estupendamente bon y nos clientes na también que trabaja bonita. Dos tour turista que va con un souvenir lo va con pida de alma de Aruba también trabaja con un corazón de nos clientes na. Entonces nos ha comenzado con Inspiring Hands proyecto que está en nuestra fundación mes, camina cliente con una limitación intelectual, también turma y intenta trabajar algo creativo. Entonces, nos comenzó con el proyecto en septiembre año pasado. Pero en diciembre de año pasado, nos firma un MOU junto con ministra Cecilia de Turismo para abrir un kiosco para nosotros. Esa iniciativa aquí está creciendo y virando un éxito rotundo para nosotros.
3: Sabes que había comenzado el año pasado, cuando con nosotros se acercó para asistir con un kiosco en mucho más especial, que también deserve una oportunidad. Ahora con nosotros se va a acercar a esa aquí, nos quiere que saque todo un tremendo día y de viaje nos actúa para poner un kiosco disponible para Banan por tem uma oportunidade também, não? Temos já aqui a pira grande e obviamente não tem certa limitação não, com a nota award incluí e essa aqui tem uma bonita história que tem um bonita começo para não também agora com não acaba a escola especial que não está atender com não por tem a oportunidade aqui para por guardo incluído em comunidade, não?
4: Para mim, sábado é um dia muito bonita. É um dia muito bonita como mama de uma pessoa com limitação, seguro, e te traz uma esperança. E te traz uma esperança num Aruba mais inclusivo, seguro, seguro. Também me te pensa que é algo grande, não somente para nós, local, mas também para o mensagem que tu vai e for de turista que te chega, que Aruba não somente está beach, não, para nós pessoas, nós gente, nós inclusivo, nós temos mais coisas para oferecer como ser humano. Mas eu vou ter um rol novo com ele, um ano e meio passado, adrenta e mundo aqui especificamente com a iniciativa aqui bem, dor de minha história como mama, então me por bisabo que tem um ano aqui não mau hobby cambio. Quizás não da turcosta a saliendo na clave sobre que já é um processo e está botin que conscientizar. Vou mestrar tá hobby é tão luta para botar esse saque fogo para o hobby viaja tinha pensamento que é um grupo chiquito, mas não é um grupo chiquito mais é um grupo grande e é um grupo grande que está afetar hobby gente. Então tour local que vou fazer tem um impacto grande não somente para pessoas não com limitação, mas para pessoas na ronda de
0: Abiru Normas, 5 minutos exato, para mirar Carmen contento e de persona, para mirar Chloe. Chloe é princesa de Barbara Brown, de Aruba Airport Authority, também está sempre em um grupo de ação especial. E tá bom para ressaltar com Mark Figueroa mesmo, que é diretor de Aruba Ports Authority, de uma sobrina, que é especial. Que mentorina aqui tem um grupo aqui de inclusivo. Cerca de um coração. E é importante para a inteira comunidade também sostener esse tipo de esforço. Assim, para nós temos uma especial, mas incluir meio de comunidade aqui, de Aruba. A ver, um normas de 6 minutos aqui no estúdio. Hermano, eu tenho um hoje bezoek.
1: Ja, no, a nós.
0: Hoje bezoek, a ver, no estúdio. Que não, assim, mas é importante.
1: Ver, meneer Eric van der Burt, está com nós, a ver, um rato. Então, ela vem com o mandrete também, senhora Frey, junto com nós. Quanto vai, senhora?
5: Bom dia. Seguro.
0: Goedemorgen, meneer Van der Burt. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja. Leuk om hier op een roer te zijn, toch?
6: Alles goed met mij.
1: Is het tweede keer?
0: Nee.
6: Tweede keer? Nee, ik denk de 8e of 9e keer.
0: Oh ja?
6: Ja.
0: Probeer ik ons commissaris bom bij me explicabel kind Erik van der Burg. Erik van der Burg, we nog kon zeggen secretaris van staat die Hollanda. Pero voor aan je nog bent die doorskaba, het hebben dat staatswethouder in Amsterdam. Zuidoost, en hij is een van die doos, en hij is een die hij is directeur die ouderen en gehandicapten zorg, wat hij is. En hij is 2010, hij is wethouder gemeente Amsterdam. En hij is 2018, hij is een fractievoorzitter van partido VVD, in het parlement, in de Kamer. En hij is 2019, hij is eerste Kamerlid van VVD. In het jaar 2022, hij is staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet Rutte 4. Anto 6 december 2023, ela Bolívia, tweede Kamerlid van VVD. E recentemente, dia 23 februari, é aqui, ela sali voor het parlement e abira staatssecretaris Koninkrijksrelaties en slagvaardige overheid in het kabinet Jetten, kunt ik op jaar nog actual die Hollanda. Maar ik explique even met mensen even uit te leggen dat u niet van vandaag bent.
6: Nee, ik zit al heel lang in de politiek. Ja.
1: En wat was de jeugd dan van de meneer Van der Brug?
6: Nou, tot mijn 16e deed ik niks in de politiek. Op mijn 16e ben ik lid geworden.
1: Oh, jong geworden?
6: Ja,
1: jong begon.
6: Ja. Ja, ik was heel jong. 11 toen ik besloot om de politiek in te gaan. En toen ben ik op mijn 16e lid geworden van de VVD inderdaad. En ik woonde toen in de Bijlmer. Ik heb,
1: Bijlmer?
6: Ja.
0: In Amsterdam?
6: Ik heb 40 jaar in Amsterdam Zuidoost gewoond, hè, wat de officiële naam is. Maar ik ben echt een Bijlmer jongen. Ik heb in de Bijlmer op de lagere school gezeten. Dus middelbare school.
0: U hoort heel veel papiaments daar in Bijlmer.
6: Zeker.
0: Ja.
6: Ja.
0: Veel Curaçao naar Arubanen, Bonaireanen.
6: Zeker.
1: Ja. En nu bent u minister van de...
6: Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.
1: Ja.
6: En Koninkrijksrelaties. En daarom... Koninkrijksrelaties betekent natuurlijk Aruba, Curaçao, Sint Maarten.
1: Al die mensen die in Bijlmer wonen.
6: Nou, er wonen veel mensen in de Bijlmer die linken hebben met...
1: Aruba, Curaçao en Bonaire.
6: Curaçao, Bonaire.
1: Ja.
6: Of Sint Maarten, Stesia of Saba. Al moet ik zeggen, meer benedenwinst dan bovenwinst inderdaad. Ja. Ja.
0: En u bent een paar keer al naar Aruba, Curaçao, Bonaire en zo gereisd. Wat vindt u ervan? Onze eiland.
6: Nou, kijk, het is voor mij, het geldt niet alleen overigens voor Aruba, Bonaire, Curaçao, maar bijvoorbeeld ook voor Suriname. Het is in die zin voor mij wel thuiskomen. En het heeft wel te maken met wat u zegt. Hè. Ik heb 40 jaar in de Bijlmer gewoond. Ik ben daar groot geworden. Hè. Ik kwam daar wonen als kind van 9. Ik heb er tot mijn 49ste gewoond. En dat betekent ook dat er heel veel herkenning is. Niet alleen als je op Aruba, Curaçao of Bonaire bent. Of bijvoorbeeld ook in een land als Suriname. Maar als je ook heel veel mensen kent. Gewoon omdat, ja, er is veel contact tussen zeg maar de mensen die in Nederland wonen en de mensen die hier wonen. Er is ook veel verhuizing over en weer. Dus je merkt gewoon dat als ik op reis ben, dat ik heel veel mensen, overigens ook op Sint Maarten.
0: Ja.
6: In Sint Maarten zit een oud-collega van mijn zoon in het parlement. Ik ben ook hier mensen tegengekomen die ik via de VVD ken, die nu hier actief zijn. Dus ja, het is een beetje thuiskomen.
0: U geeft een ander gevoel nu dat we met u praten. Want ik moet u eerlijk zeggen, wij hebben in Aruba soms het gevoel dat de staatssecretarissen, die voor koninkrijksrelaties moeten zorgen, amper de eilanden kent. En het cultuur. We zijn een stuk verder van Nederland.
1: Een stuk verder?
0: Ja.
1: Nee, en we hebben andere
0: cultuur en andere uitdagingen dat u in Nederland heeft.
6: Nee, ik zie zeker grote verschillen. En het is natuurlijk waar. Als ik eventjes moet praten met een burgemeester in Nederland. Nou, als heel lang rijden moet, dan is het 2,5 uur rijden. En inderdaad, als ik moet praten met de gezaghebber op Bonaire, zit ik 12 uur, inclusief stop, hè, ja. in het vliegtuig. Dus dat is inderdaad anders. Tegelijkertijd, ja, ik ben veel op de verschillende eilanden geweest, ook in mijn rol van vorige staatssecretaris toen ik justitie deed. Ik ben ook degene geweest die 2 keer naar Aruba is geweest in het kader van de excuses vanwege het slavernijverleden. Ik ben ook als privépersoon op vakantie geweest op Curaçao bijvoorbeeld in het kader van mijn 15-jarig huwelijk.
0: Okay.
6: Dat ik daar naartoe ben gegaan. Dus ja, ik denk dat ik nu voor de 8e keer op Aruba ben inderdaad. Dus in die zin heb ik misschien een beetje een voorsprong ten opzichte van een hele hoop Nederlanders die hier nog nooit zijn geweest. Tegelijkertijd heb ik een enorme achterstand ten opzichte van mensen die hier wonen of die hier vandaan komen, want die kennen het eiland echt.
0: Ja, nee, dat is een, ik denk, een heel goede startpunt. Maar nu dat u bij de eilanden een beetje reist, er zijn gezamenlijke uitdagingen hier. Energie, duurzaamheid, maar vooral ook afvalbeheer. Hoe kunnen we samenwerken? Wat denkt u ervan?
6: Nou, wat je merkt, hè, en dat geldt zowel voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten als ook voor Bonaire, Saba en Stesia. Op alle 6 speelt gewoon enorm het afvalprobleem. En dat is natuurlijk een groot verschil met als het even Aruba tegenover Nederland zetten, met Nederland. Omdat je daar gewoon dichtbij buren hebt. En het feit dat je als Aruba een eiland bent, ja, dat betekent dat je al het afval is gewoon hier. Terwijl in Nederland heb je 3, 4 grote afvalcentrales, ja, waar iedereen naartoe gaat en het daar vandaan verwerkt wordt. Dat kan hier niet. Dus je merkt dat wel echt een probleem is. Tegelijkertijd kun je daarin wel van elkaar leren. Want hetzelfde probleem wat op Aruba speelt, speelt ook op Bonaire en speelt ook op Curaçao. Wat je ook kunt doen, is kijken hoe je dingen gezamenlijk kan doen. En ik weet, groot verschil tussen Curaçao en Aruba enerzijds en Bonaire anderzijds. Want Bonaire is een gemeente van Nederland en Aruba en Curaçao zijn landen. Maar als het nou gaat om het oplossen van problemen, laten we ook over die grenzen heen kijken en zien dat het op Bonaire, Curaçao en Aruba alle 3 speelt. En dan kijken of je dingen kunt combineren. Bijvoorbeeld doordat de een zegt van, hé, ik ben heel goed in dit type afval verwerken. Nou, ik help jullie, de andere 2 ook. En een ander zegt het weer op een ander vlak. Het kan ook in de kosten schelen, want heel veel moet ook afgevoerd worden. Meestal per container. Ja, dat is ontiegelijk duur. Als je dan dingen met elkaar kunt afstemmen, maak je de kosten weer goedkoper.
0: Ja. Ik begrijp, Bonaire heeft ook heel veel problemen met afvalbeheer.
6: Zeker, daar hebben we natuurlijk te maken met Celibon. En ja, daar gaat het gewoon nog niet zo goed mee. Beter dan in het verleden, maar er moet nog heel veel gebeuren. Nou, er is natuurlijk in eerste instantie zijn de bestuurders van Bonaire daar in de lead. Ook in de rest van Nederland zijn gemeentebesturen verantwoordelijk voor afvalbeheer. Ja. Dus ook op Bonaire.
1: Bonaire is een 100% klein kindje van Nederland.
6: Nou, kijk, Ik zeg altijd, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland zijn vier zussen.
1: Oké.
6: Wij zijn vier landen in het Koninkrijk. En op basis van het statuut zijn wij vier gelijkwaardige landen. En als het gaat om Bonaire, Stesia en Saba, dat zijn drie gemeentes. Ja, dan is Nederland, zeg maar even, het moederland.
1: Ja.
6: En zijn de drie dus gewoon de gemeentes van Nederland. Zoals ook Amsterdam, Rotterdam of Maastricht. En ook daar is natuurlijk wel een verschil. Want ook daarvoor geldt, de drie liggen wel op zo'n kleine 9000 kilometer afstand. Dus dat is toch anders dan in Nederland.
1: Maar de mensen zijn blij. In Bonaire en ik voel het.
6: Nou, dat is fijn dat u dat voelt. En ik vind dat we ook ons best moeten doen om ervoor te zorgen dat als het gaat om de drie gemeentes, dat ze ook echt het gevoel hebben van ja, wij zijn onderdeel van Nederland en wij profiteren ook van de voordelen van Nederland. Net zoals ik hoop dat de bewoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ook echt beseffen, wij zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat betekent ook dat wij ook voordelen zien van het in een koninkrijk functioneren. Nou, we hebben natuurlijk 3 januari gehad. Venezuela, Trump en en Maduro. Ja, als dan alles stil ligt. En op dat moment, toen was het de Friesland die als schip hier lag. Ja, dan kunnen de militairen van het koninkrijk ook daarin hun rol spelen.
1: Ja, en
0: U visite nu komt nadat bij de laatste ministerraad van Nederland er een meneer Jatten zei tegen u om naar Aruba te komen en om te praten over de haven. Gaat dat vandaag gebeuren, morgen?
1: Hoe lang blijft u hier?
6: Nee, dat heeft Jatten niet tegen mij gezegd.
0: Oké.
6: Okay. De bedoeling is dat ik gewoon met enige regelmaat hier ben.
0: Oké.
6: Okay. Ik ben hier nu, sinds ik staatssecretaris ben geworden 4,5 maand geleden, voor de derde keer in die 4,5 maand. 1 keer was samen met de koning. Okay. Dat was in maart. Mm-hmm. De andere keer heb ik een tour langs de 6 eilanden gedaan. En nu Aruba, Curaçao en Bonaire. En ik ben gisteren gekomen. Ik ga morgen door naar Curaçao.
1: Okay.
6: En dan overmorgen terug naar Nederland.
1: Oh, blijft u?
6: En als het gaat over de HOVA, dat heeft niet Jette tegen mij gezegd. Dat hoeft hij ook niet tegen mij te zeggen. De HOVA betekent dat er 2 regelingen door de parlementen moeten. Hier de landsverordening en in Nederland de Rijkswet. En het is mijn taak om daarover te overleggen met in dit geval premier Eeman. Dat heb ik ook vanochtend gedaan. Ik had vanochtend een overleg zowel met premier Eeman.
1: Heeft u meteen een DAS gekregen?
6: Nee, die das die had ik al. Nee, kijk, ik pas mijn kleding wel aan, dus de das.
1: Zijn ze van Aruba heen gekregen?
6: En kijk hier, dit zijn de manchetknopen van de gouverneur.
0: Okay. Ja,
6: kijk, en als ik morgen Curaçao ben, dan draag ik weer een speldje van Curaçao.
1: Dat is goed.
6: Ik heb geen stropdas van Curaçao.
1: Van Bluey, van Bluey.
6: Maar ik heb wel weer het Blue Wave shirt.
1: Ja, oké. Okay.
6: Maar die draag ik morgen als ik ga hardlopen op Curaçao. Blue Wave shirt draag ik natuurlijk niet op Aruba. Ik ben de gek, zeg.
0: Maar we zijn ook met Blue Wave, hoor.
6: Natuurlijk.
1: Iedereen.
6: Ik heb ze alle 2 gedragen.
1: Ook de koning.
0: We hadden een probleem dit jaar. We waren Nederland en Curaçao voor het eerst.
6: Dat is dus toch geen probleem? Kun je voor alle 2 zijn?
0: Wanneer Curaçao uit is gevallen, dan gaan we iedereen naar Nederland. En dan Nederland uit, ja. Nu zijn we iedereen. Eerst Curaçao.
6: Ik ben nu voor Engeland.
0: Ja, dat hoor ik.
6: Ja, kijk. 4 jaar geleden, Nederland tegen Argentinië. Ja, sindsdien ben ik niet meer voor Messi en voor Argentinië. Dus,
1: dat was een grote oorlog dan.
6: Ja, dat was toen een grote oorlog. Dus ik wil niet meer voor Argentinië zijn. Dus ik ben nu voor Engeland.
1: Nee, een grote oorlog bij de koning en de koningin.
6: Nou, volgens mij zijn ze nu alle 2 voor Nederland.
1: Voor Nederland? Oké.
6: Ja, ik denk dat het...
1: Nou, nu zijn ze alle 2 voor Argentinië.
0: Want de koningin is van Argentinië.
1: Nederland is uit.
5: Ik zou het niet
6: Ik weet het niet. En weet je, laat ik nu eens een keertje heel verstandig zijn. Moet ik niet te vaak zijn.
1: Nederland
6: maar laat ik heel verstandig zijn. En mij niet mengen in het huwelijk van de koning en de koningin.
0: Meneer Van den Burg, hoe was het vanmorgen met de premier Eeman? Zijn er afspraken?
6: Er was ik heb eerst gesproken met Eeman alleen.
0: En daarna
6: met het kabinet in bijna totaal. Dat waren 2 goede overleggen. Waarbij we bij verschillende onderwerpen hebben stilgestaan. Uiteraard, waar we het net al even over hadden, onder andere ook bij de OVA. Nou, daar ligt nu een advies. Of eigenlijk liggen er twee adviezen, moet ik zeggen. Van de adviescommissie met betrekking tot de landsverordening en van de Raad van State. En wij gaan nu samen, dus Aruba en Nederland, op basis van die twee adviezen de definitieve voorstellen maken. Dus het verwerken van de adviezen.
0: Zie u die adviezen als een beetje bindend?
6: Nou, kijk, adviezen hoef je niet over te nemen, want anders hadden ze het wel een besluit genoemd in plaats van een advies. Maar dit zijn twee hele belangrijke organen. Zeker. Kijk, niks negatiefs over u. Nee. Maar als u mij een advies geeft en u zegt A en de Raad van State zegt tegen mij B... Ja, dan ben ik toch geneigd om eerder naar de Raad van State te luisteren dan u, waarmee ik niks negatiefs over u zeg. Maar de Raad van State is natuurlijk wel een belangrijk orgaan. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor de adviescommissie die ook de Arubaanse regering heeft geadviseerd. Dus we gaan die adviezen zeer serieus nemen. Wat we gaan doen daarmee, dat kunnen we nog niet zeggen, want daar moeten Eman en ik nog echt het gesprek over hebben met elkaar. Daar moeten onze ambtenaren ook goed werk in doen. Maar daar gaan we mee aan de slag.
0: Staat Nederland open voor verandering?
6: Ik vind dat je adviezen altijd buitengewoon serieus moet nemen. En als je zegt, ik sta niet open om van iets goeds iets beters te maken, dan ben je verkeerd bezig. Het betere is altijd, ja, het zit al in het woord, te prevaleren boven het goede.
0: Ik heb vernomen van het IPCO-vergadering in Nederland, Den Haag, een paar weken geleden. En dan hoorde ik de fractieleiders ook van de coalitiepartijen in de Arubaanse regering praten over die artikel 38.
6: Ja.
0: Daar willen de ik denk, er moet een verandering in komen. Men voelt toch dat daarin, in artikel 38, onze autonomie een beetje aantast. Wat vindt u zelf van?
6: Nou, daar is dus ook over geadviseerd. En precies zoals u zegt, is daar gezegd, zou je dat niet wat strakker moeten regelen? Dus daar zit een man ook... Verder ga ik niet al te veel over ons gesprek vertellen, want het moet ook tussen ons blijven. Maar ik kan nu wel zeggen dat hij daar vrij strak op zit. Ja. Dus tegen mij zegt, daar moeten we echt ook even goed naar kijken.
1: Is dat dus goed voor Aruba, meneer Van den Burg?
6: Nou, ik denk, kijk, om te beginnen denk ik oprecht dat de HOVA en daar een gekoppelde landsverordening goed zijn voor het Koninkrijk als totaal. Samenwerken om het Koninkrijk sterker te maken. Samen om de landen sterker te maken. Daarnaast denk ik ook dat de HOVA ook enorm Arubaanse volksvertegenwoordigers en dus dan met het Arubaanse volk ook echt kan helpen. Aruba doet het echt heel erg goed. Beter dan Nederland als het gaat om de financiën. De schulden dalen. Er is sprake van een overschot op de begroting ieder jaar. Dus dat doet echt Aruba heel erg goed. Wat je wel ziet is dat Aruba nog heel veel geld kwijt is aan rente betalen aan Amerikaanse banken. Dat is natuurlijk toch zonde geld. Dat wil je liever steken in het opknappen van het raffinaderijgebied. Dat wil je toch liever steken in wegen of in wonen of in zorg of in onderwijs of in investeren in San Nicolas. Dus nou, daarom denk ik echt dat die wet goed is voor het Koninkrijk, goed is voor de samenwerking, goed is voor Aruba en de Arubaanse bevolking. Maar zeg ik altijd meteen bij...
1: Het parlement.
6: Die beslist.
1: Ja.
6: Maar niet Erik van den Burg. En dat betekent ook dat nee is nee, dan gebeurt het niet.
0: Ja. Maar als u net zei van Aruba doet het goed, de financiën doet het wat beter.
1: Eventjes, ik heb water voor u gezet, want als ik naar Nederland ga met de premier, altijd, geven jullie ons alleen maar water, hè?
6: Serieus?
1: Ja, alleen maar water en geen koud water, hè?
0: Geen daarom. Klantje eisen.
6: Kom even voor de helderheid, ik heb zelf voor de een hekel aan koud water. Dus mij doe je juist hiermee een plezier. En even stiekem een detail vertellen over het overleg vanochtend met het kabinet.
1: Uh-huh.
6: Ja? Ik kreeg ijskoud water. En hij had cola zero. Maar terwijl ik juist van cola zero hou.
1: Maar dus, de premier ook.
0: Ja, de premier ook.
6: Ja, hij had ook cola zero.
1: En
6: cola...
1: nu in Nederland moet hij koud water drinken, want het is heel warm.
6: Ja, nou, ik hou niet van koud water.
1: Okay.
6: Ja, ik hou niet van koude cola. Ik wil altijd, ik wil geen ijs meer drinken.
1: Dat is een Balasje cocktail. Dat is heel goed water.
6: Nou, we gaan het merken.
0: Meneer Van den Burg, Nellens net zei vanmorgen, net zei van, het gaat goed met de financiën. Voor een paar jaren, niet alleen één jaar, een paar jaren. Ook met de voormalige kabinet. De financiën ging beter, overschot, surplus. Maar dan vraagt de oppositie, als het goed gaat. En u zegt, wij willen Nederland wil Aruba helpen met een lagere rente. Waarom moet er een conditie komen of met de Rijksminister dat over ons die beslist en zo. Daar hebben ze een vraag van, je wil me helpen, maar je wil mijn autonomie kwijt.
6: Nee, ik ben helemaal niet bezig met het beperken van de autonomie van wie dan ook. Het is wel zo dat op het moment dat je leningen afsluit, wat nu ook gebeurt, hè, banken die geld lenen, of het nou is aan u, omdat u zegt ik wil een auto kopen of een huis kopen, of banken die geld lenen aan een bedrijf, of banken die geld lenen aan een land, ook die stellen daarin eisen. Als u naar de bank toe gaat en u zegt tegen de bank, ik wil graag een huis kopen, dan vraagt de bank aan u, maar wat verdient u? Heeft u een vast contract? En op basis daarvan zeggen ze, nou, wat kost het huis? Hoeveel is het huis waard? Allemaal dingen waarnaar gekeken wordt, ook nu. En dat heeft ermee te maken dat je dus wel wil dat het ook goed gaat met degene die leent. Dat is natuurlijk voor een deel omdat je je geld terug wil hebben als je leent. Maar het is ook een deel, want ik wil dat het goed gaat. Als je kijkt naar Aruba doet het echt heel erg goed. Maar meer dan 10%, volgens mij is het op dit moment 16%. Dat is echt heel veel van de begroting van Aruba. Wordt uitgegeven aan rentebetaling aan Amerikaanse, vooral Amerikaanse banken. Dat is allemaal geld wat je kunt besteden aan zorg, onderwijs, wegen. Ja. Nederland, dat geldt niet alleen voor Aruba. Niemand kan beter lenen bij Nederland. Niemand kan beter lenen dan lenen bij Nederland. Omdat Nederland heeft de hoogste status bij de banken in de wereld. Een van de weinige landen die het heeft. Ik geloof dat er 12 landen in de hele wereld zijn die dezelfde status hebben als Nederland. En daardoor kunnen wij heel goedkoop geld krijgen. Ja, dat is wel belangrijk.
1: De premier heeft nog een paar maanden als premier van Aruba. Hebben jullie erover gesproken?
6: Uiteraard,
1: is er een deadline voor Hoffa?
6: Nee, uiteraard heb ik er met de premier over gesproken. Ik zag het bericht denk ik ongeveer op hetzelfde moment als u het zag. Ik werd net als u waarschijnlijk totaal overvallen. Ik zag het niet aankomen dat de premier zou stoppen eind dit jaar. Dus ik heb hem toen meteen gecontact en gezegd, wat doe je nu? Ik ben helemaal verrast.
1: Niet eens de collega van de coalitie wist het.
6: Ik heb het gelezen. dus ik was totaal verrast. En ik heb ook gezegd dat ik hoop dat we de komende maanden nog heel veel zaken samen kunnen doen. Want de samenwerking met premier Eenman was de afgelopen tijd goed.
1: Heeft hij niet niks gezegd wie de volgende premier wordt?
6: Nee, dat heeft hij me niet verteld. Maar zal ik je wat vertellen?
1: Ja.
6: Als hij me het wel verteld had, zou ik het je nog steeds niet vertellen.
1: Meneer Van den Burg, premier van Aruba had en heeft nog een wens. Dat is de rente.
0: Over de COVID.
1: Maar u wilt dit erover praten.
6: Daar is
1: steun je dat?
6: Daar is hij uiteraard over begonnen vanochtend ook. Omdat ik inderdaad weet dat het een wens is. Vind ik heel voor de helderheid. Ik heb geen ja tegen
1: Met de goede.
6: Ik heb geen ja tegen me gezegd.
1: Met Nederland en ook Aruba.
6: Ja.
1: Voor de controle. Ja. Wat die
6: geld. Nee, ik heb op dit moment geen ja tegen hem gezegd. Want zo werkt het niet. Tegelijkertijd, dit is dus wat ik bedoel, hè. Dit waardeer ik wel dat hij het doet. Want als, natuurlijk vraagt hij dat, omdat hij zegt, hoe minder rente ik betaal, hoe meer geld ik kan besteden aan de Arubanen. En volgens mij, of je nou politicus bent van de ene partij of van de andere partij, of je journalist bent zoals u, of dat je op dit moment brood aan het bakken bent in je bakkerswinkel, je wil gewoon dat het belastinggeld zoveel mogelijk besteed wordt, in dit geval als je op Aruba woont, aan de Arubaan en niet aan de Amerikaan. Niks negatiefs over Amerikanen, maar geld wat de Arubanen opbrengen om ervoor te zorgen dat er voorzieningen zijn, moet ook zoveel mogelijk besteed worden. Dus dat hij daarvoor opkomt, snap ik volledig.
0: Praat u met de oppositie gedurende deze trip?
6: Deze keer niet. Deze keer. En dat is had gekund, had niet gekund. Is niet aan de orde. Deze keer niet. Ik ken uiteraard de oppositieleider. Mevrouw Wever-Kroes ken ik. Nou, goed is overdreven. Maar we hebben elkaar in het verleden de nodige keren gezien.
1: Toen zij premier was?
6: Zeker.
1: Okay. Want
6: toen was ik staatssecretaris van Justitie.
0: Justitie, hij was Justitie.
6: Nou ja, hier hebben mevrouw Wever-Kroes en ik een verschil van mening over. Dat moet u opgevallen zijn.
1: Ja, ja. U heeft een bericht gestuurd.
6: Ja.
1: Ik gebruik die tijd heel goed, hè. Want één in de auto heeft een bericht gestuurd. Van één vergadering naar de andere was het heel belangrijk om een berichtje te sturen via telefoon. Videocall. En dat hebben we ook gezien. Ja, in de auto.
0: Een persconferentie.
6: Ja. Oh ja. Ja. Nee, dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, de het start van het maken van de HOVA...
1: Oké.
6: Is begonnen dankzij een overleg van Nederland met Aruba. En toen was Wever Kroes inderdaad de premier.
1: Was zij tegen?
6: Nee, zij heeft... staat ook letterlijk... Ik kan nu de stukken toesturen met de handtekening van Wever Kroes eronder. Die zei, we moeten gaan werken aan een wet. En dat is de HOVA geworden. De onderhandelingen voor de wet, die zijn niet gebeurd door Wever Kroes. Die zijn gebeurd door de huidige gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland. Zwengelen, die heeft onderhandelingen gedaan. Het is gestart in de tijd van laten we zo'n wet gaan maken met Wever Kroes. Wat we doen is één keer per maand heb ik een soort van persconferentie met alle journalisten van zowel Aruba, Curaçao, Sint Maarten als ook van Bonaire, Saba en Stesia. Dat doe ik normaal gesproken vanuit mijn kantoor. De minister-president van Nederland heeft dan een speciale persconferentiezaal. Ik dat doe normaal gesproken vanaf mijn kantoor. Die persconferentie heet Digitaal Touwtje, want ik doe het dan via het internet. Omdat ja, de meeste journalisten komen er niet voor naar Nederland om eens een keertje met Van den Burg te praten. Snap ik ook. En waarom heet het dan Digitaal Touwtje? Omdat na afloop van de ministerraad in Nederland, dan moeten wij allemaal langs een touw lopen. Net zoals je het kent van een voetbalwedstrijd. Dan lopen al die spelers langs zo'n touw. En daar staan dan de journalisten. En dan kun je vragen stellen. Daarmee het digitaal touwtje. En ik doe dat dus meestal vanuit mijn kamer en dan via het scherm. Alleen, ik heb nu twee keer te maken gehad dat ik... want wij moeten dat natuurlijk plannen aan het einde van de Nederlandse dag. Want het heeft geen zin om 's ochtends om 8 uur in Nederland een digitaal touwtje te plannen. Want dan is het hier 2 uur 's nachts. Dus wij plannen dat altijd zo rond 4 uur, 5 uur, Nederlandse tijd. Dan is het dus, als je 4 uur uitgaat, is het hier op Aruba, is het 10 uur 's ochtends. Ja. Dat is een nette tijd om met journalisten af te spreken. Je moet niet 's ochtends om 6 uur of nog eerder met ze afspreken. En ik moest toen toevallig naar de ene keer naar Assen en de andere keer naar Zwolle. En dan moest ik om 6 uur zijn. Ja, dat denk je dan niet als je het dan vanuit je kantoor doet. Ja. Dus dan heb ik het 2 keer in de auto gedaan.
1: U gebruikt uw tijd goed.
6: Ik heb over het algemeen drukke dagen. Ik stap meestal tussen 7:30 en 8:00 's ochtends in de auto. Ik moet een uurtje reizen naar Den Haag, waar mijn kantoor is. Dus ik start meestal om 7:30, 8:00 in de auto. En dan, dan ben ik meestal 10 uur, tussen 10 en 11 s'avonds thuis.
1: Ik kan er lekker een beetje water drinken.
6: Zal ik doen.
1: Ja, ja, want ik heb een vraag voor u.
6: Nou, komt u maar.
1: Meneer Van den Burg. Wat denkt u dan dat nu de ex-premier tegen is van de HOVA?
6: Nou, dat moet u echt aan haar vragen. Ik geloof niet dat ik de woordvoerder moet zijn voor mevrouw Wever Kroes.
1: Ja, maar u heeft een mening toch? Zij was daar in de...
6: Ja, mevrouw Wever Kroes en ik zijn het op dit moment niet eens op dit punt. Ik denk dat we alle twee het beste willen voor de bevolking van Aruba. Ik denk dat we alle twee willen dat het Koninkrijk er goed voor komt te staan. Op dit specifieke punt denken mevrouw Wever Kroes en ik verschillend. En dat kan. En zij heeft een duidelijke stijl van communiceren. Ik ben zelf ook niet vies ervan om af en toe eventjes stevig uit te pakken. Dus daar kan ik goed tegen. En verder gaat mevrouw Wever Kroes niet met mij het gesprek daarover aan. Want ik ben geen Arubaans politicus. Maar gaat zij daarover natuurlijk een gesprek aan met premier Eeman?
1: Meneer,
6: want dat is. Hè,
1: ja, meneer Van den Burg, als zij premier was, zou zij een andere taal spreken?
6: Nou, je ziet over het algemeen wel, even los van de inhoud, dat een oppositielid anders praat dan een coalitielid. Als je premier bent, hè, kijk gewoon ook even naar of het nou premier Eeman is, of mijn premier, tussen aanhalingstekens de heer Jetten. Of je kijkt naar, nou laat iemand nemen die geen premier is. Mark Rutte praat op een andere manier met Donald Trump dan dat sommige anderen doen. En dat is maar goed ook, want je wil resultaat bereiken. En dus ik vind het ook passen bij de rol van oppositielid dat mevrouw Wever Kroes wat feller ingaat. Ieder vogeltje zingt ook zoals hij gewekt is. En Ik heb zelf over het algemeen ook mijn hart op mijn tong liggen. Dus ik kan er ook nog wel eens wat uitspreken. Waarvan ik denk, oeh, Van den Burg, die is best scherp. Maar goed, uiteindelijk gaat het gewoon om de inhoud. Daarover gaat mevrouw Wever-Kroes het gesprek aan met het kabinet. Daar komt een besluit uit. En dat is het besluit van het parlement, de volksvertegenwoordiging van Aruba. Als het gaat om de landsverordening.

0: Dus dat is hoe sneller, hoe beter. Aan de andere kant, beter de tijd nemen. De wet beter proberen te maken op basis van de twee adviezen die er nu liggen. Dan gehaast werk afleveren. Ik hoop wel dat het zo snel mogelijk gebeurt. Omdat het in het belang is van iedere Arubaan. Dat zo snel mogelijk deze wet doorkomt. In mijn ogen. Maar dat is ook niet zo gek dat ik dat vind. En het helpt ook gewoon om de samenwerking in het Koninkrijk nog verder te versterken. En laten we daarin gewoon met elkaar doorgaan. Juist ook alles rondom Venezuela. En de gevolgen die dat had voor Aruba, Curaçao en Bonaire laat zien dat we samen sterker zijn dan alleen.
1: De nieuwe regering van Nederland, de kabinet Jette, is er een beetje denken zij een beetje verschillend over dit havengebeuren dan de laatste regering? Waar alles is begonnen?
0: Nou kijk, natuurlijk zie je verschillen. Als ik even mijn drie voorgangers pak. Op dit dossier, dat begon met Alexandra van Huffelen. Dan denk ik dat ik, want je moet nooit negatief over je voorgangers praten, dat hoort niet. Nee. Dus dat doe ik ook niet. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat Alexandra van Huffelen een warmere band voelde met Aruba, maar eigenlijk gewoon met alle eilanden en alle landen. Dat ze een warmere band voelde dan haar opvolger. Ik denk dat je die conclusie wel voorzichtigheidshalve...
1: Dat was meneer Knaps, toch?
0: Dat was Zolt Sabo.
1: Oké.
0: Het heeft ook met je politiek te maken. Zij was van D66, hij was van de PVV. De PVV, u heeft het laatst nog kunnen zien in de Tweede Kamer, is niet zo'n fan van de andere landen in het Koninkrijk en de drie bijzondere gemeentes. En dan druk ik me netjes uit. Ik heb mij in het parlement iets fanatieker uitgedragen, want kijk, ik ben staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Dus het is heel simpel. Wie aan Aruba, Curaçao of Sint Maarten komt, komt aan mij. Zo simpel is het. Ja. En dat heb ik dus ook in het parlement laten merken. Dus ja, er zijn verschillen. Tegelijkertijd leef ik niet alleen in het hier en nu, maar kijk ik naar de toekomst. En dan zie ik dat er in het huidige parlement, en ook een zeer grote meerderheid is, en het in het kabinet men unaniem zegt, wij moeten de banden met Aruba, Curaçao en Sint Maarten verder aanhalen.
1: Ja. Dat is ook wat ik denk vanuit Aruba het gevoel is. Mensen willen dichter met Nederland werken. En ik denk ook in het pandemie hebben we elkaar beter kunnen kennen. De ander gezicht van Nederland. Nederland was daar voor ons, direct. Met medisch en financieel. Dus ik denk de Arubaanse bevolking beseft dat ook. Maar we hebben ook soms het gevoel van, als het iets is met Oekraïne, dan wil Nederland direct helpen. Graag helpen. Met andere landen
2: met
1: in Europa.
2: Met veel geld, hè?
1: Met veel geld. Maar als het aan ons komt, er komt een lijstje bij van, ja, interesse en dit en dit en dit.
2: Dat is moeilijkheden.
1: Is het iets dat we elkaar echt als zussen kunnen zien? Want als u geld leent aan uw broer, dan gaat u geen interesse vragen, toch? Of wel?
2: In Nederland wel.
0: Je moet het niet uitsluiten. Je moet het niet uitsluiten. Nederlanders, ja, ik ben zuinig en zeggen ze in een deel van Nederland. Nee, ik snap uw kritiek. Nee, maar even serieus. Kijk, aan de ene kant, ik heb zelf geen zussen, ik heb alleen maar broers.
2: Okay.
0: En ik zeg altijd, wie zeg je het hardste de waarheid? Dat zijn je broers.
1: Ja.
0: Dat zijn niet de buren of mensen met wie je werkt. Je familie,
1: ja.
0: Die houdt van je. En daarom zeggen ze ook het hardste in je gezicht wat ze ergens van vinden. En dan kunnen broers keihard zijn. Ik ga ervan uit dat het ook een beetje tussen zussen zo werkt. Dat ook zussen elkaar de oren kunnen wassen. Dus dat is de ene kant. Dan uw punt met betrekking tot Oekraïne. Kijk, op het moment dat er sprake is van grote nood, dan ga je helpen. Toen, een paar weken geleden, we de enorme aardbeving hadden op Venezuela, gingen er meteen mensen aan de slag. In Nederland, maar zeker ook op Aruba, Curaçao en Bonaire. Waarom? Heel veel mensen voelen hier een directe band met Venezuela, omdat ze er vandaan komen, omdat ze mensen kennen, omdat het je buren zijn, omdat je er op vakantie bent geweest.

0: maakt niet uit wat. Er is een diepe band tussen veel mensen op Aruba, Curaçao en Bonaire en Venezuela. Dan ga je meteen helpen. En dan weet je ook, de problemen die ik heb op Aruba vallen in het niet bij de problemen die nu mensen in Venezuela hebben. Dus ik ga helpen als Arubaan. Zo is het ook voor mensen in Nederland als het gaat om Oekraïne. En ja, er zijn problemen op Aruba. Er zijn problemen op Curaçao. Er zijn problemen op Sint Maarten. Maar wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt, is dat elke dag er ontzettend veel bombardementen plaatsvinden. Dus dat vind ik wel van een andere orde dan de dingen die hier spelen. En dat geldt niet alleen als het gaat om Oekraïne of Venezuela. Dat gaat in de breedte. Je moet wel kijken wanneer... Hè, u zult ook, als u twee buren heeft en de ene buur heeft geen geld om de kinderen te eten te geven, en de andere buur heeft geen geld om te zeggen, ik kan niet op vakantie met mijn kinderen, geef je als eerste je geld, denk ik, aan de buren die je kinderen niet eten kunnen geven. Correct. Dus je kijkt altijd wel, wie heeft dingen het hardst nodig. En ja, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn onze zussen. Maar in Oekraïne, een dichte buur, hè, ligt gewoon naast de Europese Unie. Daar sterven elke dag heel veel mensen door bombardementen.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het toch wel anders.
1: En wat denkt de Nederlander in Nederland over dat?
0: We zien dat er in Nederland...
1: Want dat is geld van de belasting.
0: Ja, maar er speelt nog iets anders mee.
1: Okay.
0: Dus even los van dat je de mensen wil helpen in Oekraïne zelf, is er ook echt een vrees dat als Oekraïne deze oorlog zou verliezen van Rusland, dat de Russen niet stoppen, maar doorgaan met vechten. En dat dan ook daarmee, want wij zijn onderdeel van de NAVO, dat dan ook Nederlandse militairen in gevaar komen. En dat ook Nederlandse burgers in gevaar komen. En dat, als ik me even terughaal naar het Koninkrijk, wij hebben hier op Aruba en ook op Curaçao, hebben wij Nederlandse militairen zitten.
1: Ja.
0: Die zijn hier om het Koninkrijk te dienen. En binnen het Koninkrijk is het eerste wat ze natuurlijk dienen Aruba, Curaçao en Bonaire. Veel minder dan dat ze alsnog worden ingezet als er in Zeeland wat gebeurt. Dus we hebben hier juist ook die militairen. Ook vanuit Nederland. Het is een koninkrijkstaak. Hè. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de verdediging van het koninkrijk als totaal. En dan sturen wij hier ook letterlijk heel veel honderden militairen naartoe om ervoor te zorgen dat het goed gaat. En u mag er ook op rekenen en u kunt er ook op rekenen dat als er onverhoopt iets zou gebeuren. Dat was een angst toen de koning en ik hier waren in maart. Toen hebben wij ook met veel bewoners gesproken, zowel hier als op Curaçao. En de hoofdangst van de mensen die we spraken was, en wat nu als om wat voor reden dan ook iemand vanuit Venezuela ons land zou aanvallen. Dan kunt u rekenen op Nederland. En dan denkt u dat gebeurt toch niet. En wij denken ook dat het niet gebeurt. Maar als die angst er is, dan is het wel fijn dat je weet, er ligt hier een Nederlands schip. Er kunnen meer Nederlandse schepen komen. Er zijn hier Nederlandse militairen. En waar we het heel concreet wel in zien, even als voorbeeld, als we de hurricane season hebben op Sint Maarten, Stacia en Saba, dan gaan die schepen daar ook naartoe om te helpen.
1: Ja.
0: We zijn er om elkaar te helpen, nietwaar?
1: We waren een beetje bang toen er tijd voor 3 januari. Maar daarna
2: is het iets minder.
0: Zeker. Er is ook geen enkele...
1: De message is echt gestuurd door
0: Amerika. Er is geen enkel signaal dat er ook maar iets gebeurt. Maar even een ander punt. Op het moment dat de hardbeving plaatsvond, dat was hier om 1:06 s'avonds, volgens mij 6:03, zeg ik even uit mijn hoofd.
2: Ja, zoiets.
0: Toen kwam er dus ook, bijvoorbeeld op Bonaire, een tsunami-alarm.
2: Alarm, hierop.
0: Ja, ik had toen meteen contact, want in Nederland was het 12:03 s'nachts. Maar ik werk altijd s'nachts nog een paar uurtjes.
1: Ja.
0: Dus ik heb toen meteen contact gezocht met Eman Pisas en met de gezaghebber van Bonaire. Stel dat er nou wel iets was gebeurd, dat die tsunami wel was gekomen. Dan weet je meteen, oké, nu komen de landen in het Koninkrijk komen in actie. En het kan zijn dat als het op Aruba gebeurt, Aruba ligt tenslotte toch het dichtstbij, hè? Vanuit Venezuela gezien. Dan kunnen we vanuit Curaçao bijspringen, vanuit Bonaire bijspringen. Of vanuit Sint Maarten, dan wel vanuit de rest van Nederland bijspringen. Het gaat natuurlijk ook om dat je dan gewoon zegt, we zijn onderdeel van een familie met 4 zussen. En dan komen de zussen de andere 3 om te helpen.
2: Ja. Meneer Van den Burg, voordat u gaat, we praten nog terug over de
0: hoffen. Zijn we bijna klaar?
2: Ja, ja. We hebben een centje.
1: Ga je mee met ons even eten? Stoba. Goeie stoba. Niet alles eten, hè? Want die ziek worden, want de mensen kijken goed voor u. En je moet toch iets stoba eten.
0: Ja, maar stoofvlees vind ik wel lekker, hoor.
1: Ja,
0: stoba.
1: Ja. Als we klaar, 2 zijn we klaar en dan gaan we mee. Als u wil.
2: Hij heeft andere afspraken.
0: Kun je de uitzending niet wat langer laten duren?
2: Ja, kan altijd. Ook,
1: kan ook. Ja. Ik ben de baas.
0: Nee, ik ben zeker niet de baas. Ik ben hier de gast.
3: Maar, je moet wel naar je volgende afspraak. Want ja, sorry.
1: Ja.
2: Ja. Ziet u wel?
0: Ja, dat is dan mijn strenge woordvoerder, hè. Nou goed.
1: Ja.
0: Maar, voor ik ga, u had nog een vraag.
2: In de Staten hebben ze, of vooral de oppositie vraagt altijd, is er een mogelijkheid van geen rijkswet, maar dan een onderlinge regeling? Is dat niet passend? Of kan we niet erover praten?
0: Nou, feitelijk is de combinatie van landsverordening en rijkswet is een onderlinge regeling. Want een rijkswet is een wet tussen 2 of meerdere landen in het Koninkrijk. Wat in dit geval zo is. En wat het bijzondere is aan de afspraak die door een voorgangster van mij is gemaakt, hè, Alexander van Huffelen, is de koppeling tussen de Rijkswet en de landsverordening. Waarmee, kijk, de Rijkswet, die wordt besloten door de Koninkrijksregering. Dus het is de 3 gevolmachtigde ministers. Dat heet dan de Rijksministerraad en de Nederlandse ministers. Daar is een go gegeven op het sturen van de HOVA naar de Raad van State. Maar er is een directe koppeling met de landsverordening, waar het Arubaanse parlement, zeg ik even, overgaat. En dat betekent dus dat feitelijk er op deze manier een onderlinge regeling is. Want je hebt dan en de verordening en de Rijkswet. En als de ene niet is, is de andere er ook niet.
1: Meneer Van den Burg, ik voel toch, of we voelen dat in de bevolking toch de mensen pro-Hova zijn.
0: Ik hoop dat de bevolking pro-Hova is.
1: Het lijkt alleen maar een stomme politieke discussie.
0: Nou, dat ga ik zeker niet zeggen. Je moet nooit. Nee, u mag alles. U bent journalist. U heeft gelukkig de vrijheid. Wij leven gelukkig alle 2 in een land waarin journalisten alles kunnen zeggen. Ja, ook al wordt een politicus daar niet blij van. Dat is de vrijheid die ik koester. Nee, maar ik hoop echt dat de bevolking van Aruba inziet dat het niet alleen gaat over het versterken van het koninkrijk. Vind ik belangrijk, maar kan snappen dat heel veel Arubanen zeggen, nou, ik ga het morgen wel hebben over de versterking van het koninkrijk. Vandaag wil ik gewoon dat er goed onderwijs en goede zorg is en voldoende woningen zijn. Maar daar kan juist die HOVA bij helpen. Dus Aruba wordt sterker, het koninkrijk wordt sterker. Maar de Arubanen krijgen echt meer waar voor hun zuurverdiende centen die ze aan de overheid moeten geven om het land draaiende te houden. Dus ik ben heel erg voor die HOVA. Fijn dat u dat ook bent. Spread the word, zou ik zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik denk dat het echt Aruba nog sterker kan maken dan het nu is.
1: We zijn moe van de manier dat de politicus het geld uitgeeft.
2: En de ene dan de andere en ze willen geen...
1: We willen meer controle.
2: Ja, maar de politici hier probeert aan de bevolking het idee te verkopen dat straks, als wij een nieuwe wegen willen gaan bouwen of een nieuwe school moeten gaan bouwen, moeten we aan een ambtenaar in Den Haag eerst vragen.
0: Dan ga ik eens even iets te ongenuanceerd zeggen. Onzin. U, parlement, is beslist over hoe het geld verdeeld wordt. Niet een politicus in Den Haag, niet een ambtenaar in Den Haag, niet een commissie in Den Haag. Als de HOVA is aangenomen, is er maar 1 orgaan die beslist hoe het geld verdeeld wordt in Aruba. En dat zijn de Arubaanse politici. Niemand anders.
2: En waar komt de Rijksministerraad in? Wanneer?
0: Ja, we gaan nu, gaat er eerst ambtelijk en daarna politiek tussen één man en mij gekeken worden naar het verwerken van de adviezen. En ik hoop dat we dan zo snel mogelijk...
2: Dit jaar nog misschien?
0: Nou, zeker wat mij betreft. Maar het is natuurlijk niet alleen aan mij.
1: Ja, daarbij, meer aan deze kant. Dat is meer aan deze kant.
0: Dat ligt meer inderdaad in Aruba dan dat het bij mij zal liggen. Maar zeker, ik denk dat het belangrijk is om zo snel mogelijk te doen. We hoeven Amerikaanse
4: banken... Zeg dat vrij directjes aan. Denk sintonia ku Bogia.
5: Hola. Radio Bogia 88.9 te presenta Avance di Notizia a Wo.
6: Hey, botava ta sac, vou para depositar o cartão aqui na Ecotec?
7: Sim, verdade.
6: Com falaga. Pensei, mas, abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botei uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Bem depositar o cartão na cerca nós, não laga na como lá vira muito hobby. Ecotec, sustentável, muito cubo.
8: Eu estou com a CREA, a possibilidade e a urgência do ministro, que tá, na fim do dia é a autoridade riba turismo e que tem supervisão riba ata, mirando, por exemplo, é aí aqui que tem 16 milhões extra que está guardado o voto fora de ata, depois que ata cobre todos os gastos. E agora eu acho que a prognose de outro ano, a ATA vai ter um overschot de quase 50 milhões. Então, eu quero estar nesse lugar para o governo vai sinta que a ATA faz uma avaliação de placa que a ATA tem e o overschot que a ATA tem. E eu acho que se nós podemos criar um voeding estrutural para o desperdício. Caminda, por exemplo, a placa que está bem para o ministro, que tem encargo de tratar com desperdício na Aruba, que é por aí um fooding, mas também um bestemmingshefing, mesmo com a AWSS. A AWSS tem uma entrada de $20 para cada turista que vem na Aruba, em Malach, que está dando 30 para 40 milhões de florins, e você também trabalha com a AWSS por aí, porque pode ser um melhorar a begroting, e para um projeto que está surpassando um ano, e para dar uma estabilidade também de uma maneira que você vai fazer a operação, ou para, por exemplo, um ser limar, isso é o que é necessário, mas para o ministro encargar que solucionar a problemática e retos que nós temos para o desperdício, isso aqui lhe dá um pouco mais estabilidade e um término mais largo para a planificação para que a operação é. Então, isso é um voting, não? Bom, se dizer, eu acho que não sabe, não? Mas para desperdício, nós temos que solucionar o problema. Então, eu não sei, é parte líquida. Então, toda a água, a grãs, a água, a preto, que está em Bubali Plas, para que o Bosch e Zeeweg, junto com o desperdício sólido, que dessa aqui se alimar e outro não também está involucrado em dia. Está uma operação, agora com dois tem junto, de quase 130 milhões de florim. Não está uega. Não olvidar que nós temos 110 mil gente que está responsável pelo desperdício, que nós temos los 16, mas com 1,2 milhão de turistas.
9: Lotto 5! Batende! Cinco. E jackpot di ave di Lotto 5 ta 900.000 florin. 900.000 florin.
10: Cumpra vo ticket a Wo e cambia vo vida cu Lotto e Loteria di Aruba.
11: Kiko ta nifica pata Urubia. Nos gusta explorar Nos isla. Nos está social y pasatiempo con familia y amigos. Está importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. Es seis rubiano, es seis de quien nos está. Salud. Nos isla. Nos servís. Balashi.
5: Radio Bogia 88.9 presenta un avance de noticia a Wo. ¿A qué hora más noticia a Wo?
12: 88.9. E diferencia arriba Bogia.
7: Botaribe frecuencia en 88.9, Bogia FM.